talen je maak kon daar ook naar een reading chapter 1 ga ngoro ngon je 21 ngoro ga 28 lele jese dat mangala moko ina yol ngwala yo wanga ngala wala la martina ngoni yi yana lingo ka munana wala la companion wanga ngra pala nina nana yana ngoni linja bala ngai ngoni linja yana lingo ka munana wala la companion wanga ngra pala nina nana yana ngoni linja